0: Tim van Egmond.
1: En voor de Miermigo Top 50 is het vandaag 1 april 1978. 5 stipnoteringen en 4 nieuwe binnenkomers. Er zijn platen die bijna niet ontbreken. Nou, ik zal niet zeggen bijna. 1 of 2 platen ontbreken er. En dat brengt me eigenlijk tot het verhaal van de Miermigo Top 50. Dat werd eerst op zondagmiddag onder andere uitgezonden tussen 2 en 4. 50 platen in 2 uur. Hoe krijg je het voor elkaar? Naar de hand werd het uitgebreid naar 3 uur. En na de hand na 4 uur. Eerst op zondagmiddag, zoals ik al zei, tussen 2 en 4. Op zaterdagmiddag, ik weet niet meer de tijd. Dag tussen 1 en 4 ook. En dan weer tussen 12 en 3. Na de hand werd het tussen 11 en 3. En dan denkt u bij uzelf, 4 uur, dat moet ruimschoots voldoende zijn om dat, al die 50 platen te draaien. Zelfs dat lukte toen in de tijd niet. En dat had voornamelijk te maken met de commercials. En die waren soms lang. Soms een minuut, u hoort ze regelmatig voorbij komen in dit programma natuurlijk, wat voorbeelden daarvan. Maar soms waren ze zeer traag, laten we het ook maar even zeggen. We gaan beginnen met die top 50 en daar vinden wij op nummer 50 Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley en If I Had Words.

Omdat de Totsi en Tia Mooi de achtste week van 44 naar nummer 48. Daartussendoor hadden wij nog Angel en Wintersong nieuw binnengekomen op nummer 49, maar helaas. En dit is nummer 47. Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Zwitserland heeft een schitterende collectie van nieuwe en exclusieve creaties in wit goud 18 karaat. Bezet met eerste kwaliteit zuiver briljant en dat aan groothandelsprijs. U ziet er de allerliefste witgouden damesuurwerken met massieve armbanden of prachtige armbanden met bijpassend halssnoer. Unieke keuze uit kroonringen gemonteerd met blauwe saffier, rubies of emerauden. Natuurlijk of verlovingsringen in wit goud 18 karaat bezet met briljanten. Uw juwelier Zwitserland laat u zo gemakkelijk kiezen uit de 1001 geschenkideeën in goud. Ook een geweldige keuze van ringen of hangers met kleursteen. Ja, een prachtig eindejaarsgeschenk ligt ook voor u klaar bij uw juwelier Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst. Telefoon 053 21 16 50. Nieuw.

kennen het in de uitvoering van de Four Tops. Dit is toch wel een aardige uitvoering van de dames en heren, niet te vergeten van Pussycat. Ik had u al eerder verteld, we bestonden uit heel veel mensen. Op een gegeven moment waren er drie dames en één heer nog. Een relatie uit elkaar en dergelijke. En dan moet de groep dan ook uit elkaar vallen op een of andere manier. Ja, dat is raar, maar waar. Nieuw binnengekomen dus op 46 Pussycat en dat same old song. Tot de summer, Love is of a Kind in de zesde week op 45. En afkomstig van nummer 35. Dus 10 plaatsen gezakt.

man die van alle markten thuis is. Hans Bouwens, oftewel de George Baker, oftewel de George Baker Selection. Met zijn selection, de Hans Bouwer Collection. Ja, dat klinkt natuurlijk niet. Nieuw op 44. In de derde week van 37 naar 43. Staan wij klaar voor de lieveling. Een van de lievelingen in de top 50, maar eerst deze. Love is like oxygen. Ik heb het over de Sweet.

deze plaat is zo gigantisch grijs gedraaid. Of je het wilde of niet. Op een gegeven moment begon je hem wel leuk te vinden, heb ik het idee. Tja, echt uit ten treuren moesten ze die draaien. Second Life and Susie Was Her Name. Nieuw op 42. Een voormalig lieveling. Misschien ook wel een playa-tip geweest. Misschien wel een tak-tip geweest. Ik weet het allemaal niet meer, hoor. Ik had het niet allemaal zo uit mijn hoofd. Goed, dat hoofdrekenen, dat lukt mij niet. Over hoofdrekeningen gesproken. 3x3 is 9, toch? Volgens de Disco Kids. In de derde week van 38 naar nummer 41.

0: kan uw huis volledig inrichten met luxe meubelen voor minder dan 25.000 frank.
1: Wie biedt u een meubelshow op meer dan 12.000 vierkante meter verkoopsoppervlakte?
0: Waar zitten meer dan 1000 modellen zelfs?
1: In welke dancing kan je iedere zaterdagavond 25.000 frank in de wacht slepen?
0: Alles en echt nog veel meer kan alleen de firma Vermeer Thijs en Zonen aan de Boerenkrijglaan 164 te Westerlo.
2: Dit is de Mi Amigo Top 50 van toen.

0: Ladier.
1: Olé! Bixen. Dat was zijn grootste hit. Bixen. Daarna heeft hij nog wel wat plaatjes uitgebracht. Bixen. Maar die werden niet zoveel als deze. Bixen. Eigenlijk bij toeval hoor. Tol Hansen. Hans Tol heet hij officieel dan. Gewoon de boel omgedraaid. De Big City. In de derde week. Van 43 naar nummer 40. Als je vorige week geluisterd hebt, heb ik hem niet helemaal uit kunnen draaien. Maar vandaag proberen we het dan wel in ieder geval. In de tiende week van 28 naar 39. Plastic Bertrand. En Saint Plat pour moi.

0: heb nu al eerder verteld over die top 50. Soms was het wel eens een moeite om 50 platen in die uren te pakken. En ik ervaar het natuurlijk ook. Soms zijn de plaatjes 4 minuten, soms duren ze 7 minuten, soms 10 minuten. En deze lijst staat helemaal vol, letterlijk vol. Dan, ik zei het al, 1 à 2 plaatjes die ontbreken. Chic. Dance, dance, dance. Maar het begon eigenlijk allemaal met hun carrière Europees gezien. Dat ze doorbraken met Lefric, I Want Your Love. En dit is zo'n plaatje wat eigenlijk een beetje in de vergetelheid is geraakt. Maar dankzij de Mimigo top 50 van 1 april 1978. Dat is echt geen grap, nee. Staat hij in die top 50. Gewoon zonder inkopen, laat het zo maar even zeggen. In de derde week van 40 dus naar 38.
1: Mi amigos lieveling.
0: Over inkopen gesproken, daar hoort deze natuurlijk wel bij. MacDuff Dimension. Dit is de tweede uitvoering trouwens. Die klonk beter dan de eerste, hoewel de meningen daar weer over verdeeld zijn. P.S. I Love You in de 12e week van 26 naar nummer 37.